0: nog om in een nacht te zien.
1: En die vissen en die vloot.
0: In mijn auto riecht het nog naar die en den tabak. Nachdem du ausgestiegen bist, hab ich das Fenster zugemacht.